0: ontslag omdat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen en er was nog maar net onderzoek gestart door de universiteit. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar de overwinning, maar gaf uiteindelijk een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen door een doelpunt in de toegevoegde tijd. Sint-Truiden keert dus met een gefrustreerd gevoel terug naar Limburg, zei aanvaller Ilias Sembawi.
1: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we vandaag meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Vannacht blijft het droog en nog zeker 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan maximaal 31 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt, meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze live.
1: Dit is De Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische Dienst voor Klimatologie en Meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een derde medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter. En Kies zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 door Simon van Glabeke.
3: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marien Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloe Herbier als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het is een droge en heel zachte nacht, minstens 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De regering van Venezuela zegt dat ze 131 politieke gevangenen zal vrijlaten. Ze zullen wel nog andere maatregelen opgelegd krijgen. De leider van de oppositie in Venezuela zegt dat hij zal ijveren om de gevangenen volledig vrij te laten. Hij voert gesprekken met de regering om samen een schikking te vinden om het land weer te verenigen. Mogelijk leidt dat tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Rubio, noemt de vrijlating van de gevangenen een cruciale stap voor het verzoeningsproces van het land. In januari haalde een missie vanuit de VS de toenmalige president Maduro weg uit Venezuela. Hij zit sindsdien in een cel in New York. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Het Franse grondwettelijk hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering al gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk politiek punt. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor Van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: In de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
4: Ik denk dat we de betere ploeg aan een beetje. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, ja, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
0: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens de eerste berichten zijn 2 doden geteld. Dat aantal kan nog oplopen. Op beelden is ook te zien dat sommige gebouwen gedeeltelijk zijn ingestort. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in Indonesië ook voor een tsunami. Bewoners, zeker aan de kust, wordt aangeraden hoger gebied op te zoeken. Er zijn ook verschillende naschokken opgemerkt met een kracht tot 6,1. Ook Spanje is de voorbije nacht getroffen door een krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er is melding van schade, onder meer aan daken en gevels. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
2: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo. Zowel Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan ook dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar het uit schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
0: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land gisteren een 3e medaille behaald. Jana van Lent won brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons pakte bij de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een verslag van de prestatie van Lent krijgt u van Simon van Glabeke.
3: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marien Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille.
0: En Jana van Lent is meer dan tevreden met die eerste medaille op een groot kampioenschap.
4: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Battocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het is 6 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. Blushelikopters hebben tot gisteravond meehelpen blussen en zullen dat vanaf vanmorgen opnieuw doen. De hulpdiensten roepen ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij 2 mensen om het leven kwamen en 6 anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
2: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in hun veiligheid brengt. Dus stop hiermee.
1: De Nederlandse politie zegt dat ze geprobeerd heeft om de tractoren tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vice-olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: Het is de 3e medaille voor ons land op het EK atletiek, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Gies in het hinkstapspringen. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden gaf een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen met een doelpunt van Cercle in de 82e minuut en nog 1 in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is dan ook groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui.
4: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. Een wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
1: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 34 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen. Goedemorgen, het is 7 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare in de vlammen opgegaan, in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam dan een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Er zijn ook heel wat gewonden. Bruggen en huizen zijn ingestort. En duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Maar dat alarm is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: Roze.
1: Hallo, ik ben Bess, ik kom uit Muizen en mijn favoriete zomerplaat is Daydreaming van Aretha Franklin, omdat het de perfecte plaat is om een zomerse dag mee te beginnen.
2: De tijdloze zomer.

0: Stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Shh, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: feitloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
1: De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de grote natuurbrand in de Hoge Venen in Wallonië te blussen. Al 850 hectare natuur is in vlammen opgegaan. Het is een van de zwaarste branden in de regio. Voorlopig raakt er nog niemand gewond. De brandweer van Luik krijgt versterking van korpsen in Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar en dat maakt het blussen heel moeilijk. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept mensen ook op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan. Ja, gejuich voor de eerste lopers van de dodentocht die een uurtje geleden aangekomen zijn. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur. En alles is probleemloos verlopen, zegt de woordvoerster.
2: We hebben geen incidenten, of toch geen noemenswaardige incidenten meegemaakt deze nacht. Het was ideaal weer om te wandelen of te lopen. We zitten aan een kleine 800 deelnemers die officieel hebben opgegeven. Natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat zo'n 100 kilometer met jouw lichaam doet.
1: In Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag op het eiland Flores in het oosten van Indonesië. Er is ook heel wat schade, zegt onze correspondent daar.
3: Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. Er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er waren ook beelden van mensen die op de brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog, maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
1: Op het EK Atletiek in Engeland heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
4: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: Het is al de derde medaille voor ons land op dit EK. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond nog lang 1-3 voor, maar Cercle kon toch nog scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui van STVV.
5: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
1: Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
0: De tijdloze. Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
6: Dit zijn de woorden van Frank Zappa. Bepaalde wetenschappers beweren dat waterstof, omdat het zo overvloedig aanwezig is, als de basisbouwsteen gezien mag worden van het universum. Ik betwist dat. Ik zeg dat er meer domheid is dan waterstof en dat is spijtig genoeg de basisbouwsteen van het universum. Ja, die Frank Zappa spreekt wel heel wijze woorden natuurlijk, want ik heb al heel lang dikwijls gehoord van dat waterstof, dat het ging de zaken oplossen. Maar ik heb dat nu toe gezien dat het nog altijd niet opgelost is. En dat hij zegt, ik zeg dat er meer domheid is dan waterstof. En dat is spijtig genoeg de basisbouwsteen van ons universum. Ja, is een beetje een negatieve invulling, maar om nu te zeggen van ja, dat er meer domheid dan waterstof is, ik kan het niet beoordelen, maar ik denk dat het op dit moment wel zo is, omdat er is te weinig waterstof.
0: Tijdloze tegelwijsheid.

De tijd. De tijdloze. In a word or two, you, I wanna do. No, not your body, your mind, your

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloos.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: De power ballad Don't Stop Believing van Journey schopte het in 81 tot in de top 10 van de Amerikaanse Billboard. In 2009 gebeurde dat opnieuw, maar dan wel in een opvallende coverversie van wie? A. De versie van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey. B. De versie van de cast van de serie Glee. Of C. De versie van de Canadese zanger Michael Bublé.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is B. Don't Stop Believing scoorde in 2009 opnieuw in de versie van de cast van de serie Glee.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: De tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
1: De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de grote natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België te blussen. Al 850 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De brandweer van Luik krijgt versterking van korpsen uit Duitsland en Limburg. En de kapitein van de brandweer van Bilze vertelt wat ze nu proberen te doen.
2: We hebben eigenlijk één grote weg hier natuurlijk in de Hoge Venen. En daar zijn heel veel middelen opgesteld om ervoor te zorgen dat die niet oversteekt. De andere kant is de rechterflank van het vuur is zeer moeilijk bereikbaar, want dat gaat echt over een veengedeelte waar geen wegen in liggen. Daar gaan we bijna te voet moeten binnengaan ofwel het vuur tot aan een pad moeten laten komen en van daaruit bestrijden.
1: Het is een van de zwaarste branden ooit in de regio. De overheid roept iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan.
2: We hebben eigenlijk één grote weg hier natuurlijk.
1: Ja, en dit is gejuich voor de eerste lopers van de dodentocht die rond 7 uur vanmorgen aangekomen zijn. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Alles is probleemloos verlopen, zegt de organisatie, maar niet iedereen zal de eindmeet halen.
3: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
1: In Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag op het eiland Flores in het oosten van Indonesië. Er zijn ook heel wat gewonden, bruggen en huizen zijn ingestort. Er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in Engeland heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
4: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
1: Het is de derde medaille voor ons land op dit EK. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond nog lang 1-3 voor, maar Cercle kon nog scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. Cercle-verdediger Christian Ravic vindt het verdiend dat Cercle nog op het laatste nippertje gelijk kon maken.
5: Ik denk dat we de betere ploeg hadden, we hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen, maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden denk ik. Ja, en als je thuis speelt, ja, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
1: Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
0: De tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze live.
1: De Tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
3: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De Tijdloze.

0: Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: De Tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
2: De brandweer doet er alles aan om de brand in de Hoge Venen te blussen. Er is al 900 hectare natuur afgebrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België. En de brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand een grote weg oversteekt, want daar is een dennenbos. Reporter Thomas Teetaert staat op die weg.
3: Ik hoor ook net van de brandweer dat de wind licht is gedraaid en dat bemoeilijkt toch wel de zaken, want dan schuift de brand een beetje op in een andere richting. Dus ze zijn nu echt bezig om langs verschillende zijden te proberen om de brand in te dijken.
2: Het is een van de zwaarste branden ooit in die regio. De overheid roept iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan. Op de grens tussen Niepoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is een vrouw met haar auto in de IJzer terechtgekomen. Er werd meteen een grote reddingsactie opgezet met duikers, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. De vrouw was enkele weken geleden dood aangetroffen in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Er werd meteen uitgegaan van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. In Bornum zijn om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Tot nu toe is alles probleemloos verlopen, zegt de organisatie.
4: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
2: De deelnemers aan de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond om aan te komen. In Libanon, in het Midden-Oosten, zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Naast de 7 doden vielen er ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna een 30 jaar geleden, zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
5: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ik ben Molly en mijn tijdloos zomerliedje is Ticket naar de Zon van Super Diesel. Want dat maakt mij super vrolijk en dan zie ik ons allemaal samen met onze vrienden dansen in het zonnetje.
1: De tijdloze zomer.

0: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
2: Een vrouw rijdt in de IJzer en sterft. Een vrouw van 20 uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is een expert aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. De natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België blijft zich uitbreiden. Er is nu al 900 hectare aan natuur afgebrand. Siska Schietkat uit Oost-Vlaanderen is in die buurt op vakantie en vertelt wat ze ziet.
3: We zijn eigenlijk echt zo boven de toppen van de bossen komen de rookpluimen omhoog. En anders dan gisteren is het zo op verschillende plaatsen. En eigenlijk zie je ook een hele waas van uitgestrekte rook. Maar we zien ook wel de nieuwe rook die ontwikkelt omhoog komen.
2: De brandweer krijgt versterking van de andere korpsen, onder meer uit Duitsland en uit Limburg. De brand is heel moeilijk te bestrijden omdat het gebied niet goed bereikbaar is. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. De vrouw was enkele weken geleden dood aangetroffen in de villa, die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Er werd meteen uitgegaan van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Naast de 7 doden vielen er ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon, bijna een half jaar geleden, zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg deed het 300ste sneller dan het vorige record, dat al 17 jaar oud was. Met die tijd stoot hij niet door naar de finale. Hij werd 19e en alleen de beste 16 gaan door. Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
4: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: ervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: De Tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: De Tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: De brand in de Hoge Venen raakt maar niet onder controle. Ja, sterker nog, de natuurbrand blijft zich uitbreiden. Er is nu al 900 hectare natuur afgebrand. Wim Schepens, jij staat aan de commandopost van de brandweer in de Hoge Venen. Hoe is de situatie?
5: Niet zo goed eigenlijk. De sfeer is ook bedrukt. We vernemen dat er 3 brandhaarden zijn die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt, dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen, want dennenhout is uiterst brandbaar. Dus de brandweer staat hier een huzarentaak te wachten. Nu, ze krijgen straks nog wel versterking van het leger, want er zijn 3 krachtige brandweerwagens onderweg.
4: Dank je, Wim. Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zegt het parket.
6: Het onderzoek is natuurlijk niet evident gezien de omstandigheden. Hè. Daarom is de wetsdokter en de mens van de Disaster Victim Identification van de federale politie volop aan het werk geweest. Nu hebben we daar natuurlijk een aantal elementen die richting een identiteit wijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus inderdaad om de 55-jarige bewoner. Dan het onderzoek dat dit weekend volgt, zal daar de 100% zekerheid over moeten geven. Maar ondertussen zijn de families of de nabestaanden wel ingelicht over het slechte nieuws.
4: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een vrouw van 20 uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is een expert aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. In Indonesië zijn er wel 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en dat maakt de reddingsoperaties moeilijker. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Wallonië. Dat stadion is voor het WK uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. De organisatie wil niet alleen echte hockeyfans aantrekken, maar ook een breder publiek.
7: We hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
4: Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
8: De tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De Tijdloze.

0: Zee de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes.
4: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.

0: de tijdloze.
1: Petra hier. Ik zou graag Tafijt van Stromae nog eens horen, want dat doet mij echt denken aan een hele fijne vakantie in de Provence. Dat werd toen grijs gedraaid op de radio. Groetjes.
2: De tijdloze zomer.
3: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar de tijdloze.

0: snel op zelfbouwmarkt.be. De tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: De brand in de Hoge Venen wordt steeds erger. Er is nu al 1600 hectare natuur verwoest door een natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België. Het is een van de ergste natuurbranden ooit in die regio. Wim Schepen staat aan de commandopost van de brandweer in de Hoge Venen en de sfeer is daar bedrukt, zegt hij.
3: We vernemen dat er 3 brandhaarden zijn die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen. Want dennenhout is uiterst brandbaar. Ze krijgen straks nog wel versterking van het leger, want er zijn 3 krachtige brandweerwagens onderweg.
2: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen deze week. Het gaat om de bewoner van een van de chalets, een persoon van 55. Donderdagochtend brandden 2 chalets volledig uit, een derde raakte beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket onderzoekt of het een ongeluk was, maar sluit ook niet uit dat er een andere oorzaak was. De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen in Bornem zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan een tocht van 100 kilometer. Vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Een kleine 1400 deelnemers hebben intussen opgegeven. En deze deelnemers zitten over de helft.
4: Als de nacht voorbij is, de zon kwam op, dan nieuwe moed. En ja. Nu moeten we wel gaan. Hè. Het is laat om op te geven. Dus.
5: Het was warm deze nacht. Ik heb eigenlijk altijd iets te zweten. Maar voor de rust, ja, oké, wel. T-shirt en korte broek.
6: Ik ben over de helft. Dus nu aftellen.
2: De deelnemers hebben tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In Indonesië zijn nu al 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en dat maakt de reddingsoperaties moeilijker. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Wallonië. Dat stadion is voor het WK uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. De organisatie wil niet alleen echte hockeyfans aantrekken, maar ook een breder publiek.
7: We hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
2: Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
0: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
7: De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. Het vuur ontstond gisteravond en ondertussen is al 1600 hectare natuur afgebrand. Ons land heeft het Europees hulpmechanisme geactiveerd. Dat betekent dus dat ons land hulp gevraagd heeft aan andere Europese landen om te komen helpen om het vuur te bestrijden. De eurocommissaris die daarvoor bevoegd is, Hadja Labib, zegt dat er een helikopter en 2 vliegtuigen onderweg zijn. De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan een tocht van 100 kilometer. Anne de Wies staat langs het parcours.
8: Het heeft hier daarnet warempel zelfs geregend. Beeld je in, hoe lang is dat geleden? Ideaal wandelweer, er lopen hier nog duizenden mensen deze richting uit. De ene ziet er al wat beter uit dan de andere. Maar ze zijn hier nog met duizenden tegelijk. Ze zitten hier aan kilometer 72, dus dat is prima op schema.
7: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In Marokko circuleren de voorbije dagen opnieuw berichten op sociale media met oproepen om de grens naar Ceuta in Spanje over te steken. Ceuta is een stukje Spanje dat in Marokko ligt. Eind juli probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen met bootjes of al zwemmend. Daarbij kwamen 140 mensen om. Mieke Strings is in Ceuta en de beveiliging is daar opgevoerd, zegt ze.
9: Spanje heeft honderden extra politieagenten en agenten van de Guardia Civil naar hier gestuurd. En er patrouilleren fregatten bij de grens, er vliegt een helikopter rond. Aan de Marokkaanse kant van de grens zijn er de voorbije dagen ook versterkingen geweest. Er is een extra hek geplaatst en er zijn honderden militairen naar daar gestuurd.
7: In Indonesië was er zo net nog een nieuwe aardbeving met een kracht van 6,9. Eerder vannacht was er een zware aardbeving in het oosten op het eiland Flores met een kracht van 7,7. Daarbij kwamen al zeker 38 mensen om. En ook in Spanje was er afgelopen nacht een vrij krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er zou wel schade zijn aan gevels en gebouwen, maar voorlopig is er geen sprake van gewonnen. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog, morgen met temperaturen tot 30 graden.
10: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De Tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Sophie. Mijn favoriete zomerplaat is Ray of Light van Madonna. Als ik terugdenk aan de clip, het is gewoon een heel zwoel nummer. Het past gewoon keigoed bij de zomer.
2: De tijdloze zomer.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
7: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. Al 1600 hectare natuur is al afgebrand en daarmee is het volgens de burgemeesters van de gemeente Jalais en Wim de grootste natuurbrand ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand en toen ging 1200 hectare in vlammen op. Wim Schepens, we horen ook berichten over evacuaties, klopt dat?
8: Ja, zo net is ons meegedeeld dat de inwoners van het dorpje Soerbro, als ik het goed uitspreek, de opdracht hebben gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Wanneer die er komt en hoe die zal verlopen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval wijst het erop dat de brand nog lang niet onder controle is. Het is hier een half uurtje geleden nu wel beginnen te regenen, allicht onvoldoende om die brand te blussen, maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
7: Dankjewel Wim. In Marokko circuleren de voorbije dagen opnieuw berichten op sociale media met oproepen om de grens naar Ceuta in Spanje over te steken. Ceuta is een stukje Spanje dat in Marokko ligt. Eind juli probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen met bootjes of al zwemmend. Daarbij kwamen 140 mensen om. Tussen de 5.000 en 12.000 migranten verblijven nog steeds in Ceuta. Mieke Strings is daar.
9: Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Overal staan hutjes gemaakt van bamboestokken, doeken, kartonnen doosjes. Er is zelfs een geïmproviseerde moskee. En elke avond komt het Rode Kruis hier eten brengen en wonden verzorgen ook. Maar dus echt opvang is er niet. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden een oog in het zeil.
7: Op het EK Atletiek in Engeland hebben zowel beide estafetteploegen op de 4x100 meter zich geplaatst voor de finale. De mannen, de Belgian Falcons, kwalificeerden zich rechtstreeks met een derde plaats in de reeks. De vrouwen, de Belgian Rockets, werden vierde, maar van alle verliezers haalden ze de beste tijd en dus mogen ze toch door. Voetballer Anan Kalaili verlaat Union en trekt voor een recordbedrag naar de Engelse club Crystal Palace. Union zou zo'n 28 miljoen euro krijgen voor de 21-jarige Israëliër. Daarmee wordt Kalaili de duurste uitgaande transfer ooit voor de Brusselse club. Hij heeft bij de Engelse club een contract tot 2031. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
10: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
1: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De Tijdlozen.

0: van Delhaize gaan we... Promo koken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
3: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. Al 1600 hectare natuur is afgebrand. En nog nooit was er zo'n grote natuurbrand in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van de twee gemeenten Wem en Jalais. De inwoners van het dorpje Zoorbrood in de Hoge Venen moeten zich klaarhouden om te evacueren. Daar wonen zo'n 500 à 600 mensen. Ook het leger helpt bij het blussen, maar dat verloopt moeizaam, zegt vicechef Goetink van Defensie.
4: De wind draait. Op alle momenten is het in een bepaalde richting, op een ander moment is het een andere richting. Dus we moeten heel mobiele elementen hebben om effectief dat onder controle te hebben. De voertuigen zijn heel zware voertuigen. Hier zijn de paden vrij smal en onstabiel. Dus de voertuigen blussen vanuit de baan. En dus vanuit de baan blussen ze aan de rand van het bos om de rand van het bos zo nat te maken dat de brand niet verder kan voortgaan.
3: En Isabel heeft een B&B in dat dorp Zoorbrood. Ze sprak al met politie en brandweer en wacht nog op meer info.
5: In Zoorbrood in het dorp is nog geen vuur. Ik heb gevraagd hoe is het risico van de mensen van het dorp. En ze hebben gezegd waarschijnlijk met 80% zullen de mensen van het dorp geëvacueerd worden. Maar het is nog niet officieel besloten. Misschien in een half uur zullen wij weten wat het gebeurt.
3: In Molenbeek in Brussel zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. De dodentocht is volop aan de gang en zo'n 1650 deelnemers hebben de finish al bereikt. En evenveel deelnemers hebben al opgegeven. Gisteravond zijn 13.000 lopers en wandelaars begonnen aan hun tocht van 100 kilometer. En het begint toch wel zwaar te worden, merken ook deze deelnemers.
6: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
7: Ik ga verse kousen aan doen, want het was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kousen tot het einde raak.
8: Ik heb 3 blaren. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
3: En de deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 9. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werd onder meer een huis vernield. Het Israëlische leger zegt dat het leden van Hezbollah viseerde, een gewapende groep die gesteund wordt door Iran. Maar volgens de Libanese premier klopt dat niet. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor een Russische topfavoriete. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er meer wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
9: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De Tijdloze.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 90.
3: Yo, remember back on the...

0: Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Danielle en ik hoor graag Uptown Funk van Bruno Mars, omdat ik dat een heerlijk zomersnummer vind.
2: De Tijdloze Zomer.

0: deals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De Tijdloze.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
5: Op twee plaatsen in de Hoge Venen moeten mensen evacueren door de natuurbrand. In de gemeente Butgenbach in Duitsstalig België en in het dorpje Zoorbrood, een deelgemeente van Wijm, moeten inwoners van een aantal straten evacueren. Ze kunnen terecht in een opvangcentrum in Malmedy. Isabel heeft een B&B in het dorpje Zoorbrood. Zij moet voorlopig niet evacueren.
6: Wij zijn in het midden van het dorp. Er zijn heel veel straten. Dus ik denk, de vuur zal niet de meeste van de huizen kunnen bereiken. Of enfin, ik hoop het. De gevaar is precies waar de huizen zijn in de bos. Dat is het probleem.
5: Al zeker 1600 hectare natuur is afgebrand in de Hoge Venen. En dat maakt het de grootste natuurbrand ooit in ons land. In april 2011 was er ook al eens een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Maar toen ging het maar om 1200 hectare en nu dus al om 1600. En toen was de bodem nog nat en nu niet. Dus de gevolgen kunnen groter zijn, zegt bio-ingenieur Chris Verheijen van de UGent.
7: Die brand is dan niet in de bodem kunnen dringen en die vegetatie heeft zich relatief snel kunnen herstellen. Nu zitten we in augustus in een superdroge periode. Dat veen is zeker oppervlakkig ook uitgedroogd. Dus wat er nu zal gebeuren is dat ook dat veen gaat gaan branden, wat het blussen heel moeilijk maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat een deel van dat veen effectief zal verdwijnen.
5: Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. Ze begonnen gisteravond om 9 uur aan de wandeling van 100 kilometer. Ze hebben tot 9:30 vanavond om het parcours uit te wandelen. Er waren zo'n 13.000 inschrijvingen. En er zijn nu al 11 doden geteld na de Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Israël zegt dat het de militie Hezbollah viseerde, een groep die gesteund wordt door Iran. De Libanese premier gelooft dat niet en Hezbollah meldt dat ze gepast zullen reageren. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de 3e keer dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor een Russische topfavoriete. Vale voelde zich bijzonder rustig in de finale.
8: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was het echt chill gewoon. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
5: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Union op dit moment Zulte-Waregem. Halfweg is het nog 0-0 in die wedstrijd. Vanavond en vannacht blijft het in Vlaanderen droog. In het zuiden van het land kan er wel regen vallen, minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. Temperaturen in het centrum rond 25 graden en aan zee iets frisser. Begin volgende week is het dan wisselvalliger met regen en buien en ook iets frisser.
9: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

Exatamente.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: De Tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: Bedlozen. Het is 6:00. Goedenavond.
1: Zo'n 600 mensen moeten hun huizen verlaten in de Hoge Venen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Een aantal inwoners van het dorpje Soerbrood en de gemeente Butgenbach moeten hun huizen verlaten en kunnen overnachten in een sportcentrum in Malmedy. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
2: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend en dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geplust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het pluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
1: Al zeker 1800 hectare natuur is afgebrand en dat maakt het dus de grootste natuurbrand ooit in ons land. In april 2011 was er ook al eens een grote natuurbrand in de Hoge Venen, maar toen ging het maar om 1200 hectare en nu dus al om 1800. Op de Hoge Venen zijn een aantal zeldzame plantensoorten die hier de gevolgen van zullen dragen. En dat is ook zo voor bepaalde diersoorten, zegt bio-ingenieur Chris Verheijen van UGent.
3: Het meest iconische dier op de Hoge Venen is de korhoen. Die populaties stonden al onder druk, dus die zal hier opnieuw ook de gevolgen van dragen. Maar daarnaast gaat het ook over andere vogelsoorten, over vlindersoorten, over libellensoorten. Allemaal zeldzame soorten, typisch gebonden aan dat hoogveen, die hier waarschijnlijk toch gewoon een stevige tik zullen krijgen.
1: Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. De tocht van 100 kilometer begon gisteravond en nu begint het toch wel zwaar te worden, zeggen deze deelnemers.
4: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
5: Ik ga verse kousen aan doen, want dat was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kousen tot het einde raak.
6: Ik heb 3 blaren aan. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
1: Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de derde keer dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavorieten. Vale voelde zich bijzonder rustig in de finale.
7: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was het echt chill gewoon. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
1: En in het voetbal is Fiese landskampioen Union thuis op 0-0 blijven steken tegen Zulte Waregem. Union probeerde nog in het slot van de tweede helft, maar kon niet meer scoren. Beide ploegen beginnen het seizoen zo met 4-6. Vanavond en vannacht blijft het in Vlaanderen droog. In het zuiden van het land kan er wel regen vallen, minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. Temperaturen in het centrum rond 25 graden, aan zee dan iets frisser. Begin volgende week is het wisselvalliger met regen en buien en het wordt ook iets frisser.
0: Dit is De Tijdloze.
8: Are you ready to party?
9: Zaterdagavond op De Tijdloze. Dan gaan we dansen met DJ 44. Zometeen met platen van Lordy Royals. Taylor Swift is er ook bij met Shake It Off. En ook een nummer van Supergrass zit in zijn mix. Supergrass die spelen vanavond trouwens op Rock Olmen. Heel leuk festival Rock Olmen vanavond met Supergrass. Maar dus ook in de mix van DJ 44. En we beginnen met The Monkees. Dit is een geweldige classic uit de jaren 60. I'm a Believer.
0: De Tijdloze.
10: De Tijdloze dansen.

0: de Super Plus deals van Delhaize gaan we
1: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oké, party people in the house.
3: De tijdloze dansant.

0: Klozen. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
2: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend. En dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geblust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het bluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
1: En zo'n 600 inwoners van het dorpje Soerbrood en de gemeente Buitgenbach moeten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentin.
3: Dat is echt om zeker te zijn dat we dat op tijd doen. Dat het probleem, je hebt dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb de instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
1: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerpen op dit moment uit bij Kortrijk. Kortrijk speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse. Bijna halfweg is het daar 0-1 voor Antwerpen. Eerder vandaag eindigde Union Sulte-Waregem op 0-0. Sulte-Waregem zag een kwartier voor het einde van de wedstrijd de winning goal afgekeurd. De trainer van Sulte-Waregem, Michael Balen, kreeg rood. En ook na de wedstrijd hadden assistent-trainer Steve Kolpaard nog veel vragen.
4: We weten eigenlijk nog echt niet goed wat er gefloten is. Is het een blok? Is het een fout? Is het omdat de scheidsrechter te vroeg fluit? Het is een beetje tasten in het donker. Maar laat ons zeggen dat we na vorige week hier een punt op Union is, zijn we zeker tevreden mee.
1: Zowel Sulte-Waregem als Union beginnen met 4-6 aan het seizoen. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille veroverd. Na eerder al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag, won ze nu ook brons op de 200 meter wisselslag. Het goud was daar voor een Ierse. Vanavond, vooral in het zuiden nog kans op buien. Het blijft zacht, minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag wordt het ook frisser. Meer nieuws is te vinden op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hogevenen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
3: Donc on est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
2: Het vuur breidt dus nog uit, ondanks de inzet van binnen- en buitenlandse brandweerlieden. Zo'n 600 inwoners van het dorpje Sauerbrot en de gemeente Puttgenbach moesten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kente.
4: Dat is echt om zeker te zijn dat we dat op tijd doen. Dat het probleem, u heeft dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
2: Ook het stadsbestuur van Monschau, net over de grens in Duitsland, vraagt intussen aan de inwoners van enkele gehuchten om zich klaar te maken voor evacuatie. Op de Siciliaanse luchthaven van Catania kunnen vliegtuigen weer landen en opstijgen. De voorbije dagen was er grote hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het alarmniveau voor de uitbarstingen is intussen verlaagd, waardoor het vliegverkeer weer hervat kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Ze barst elk jaar verschillende keren uit. De grote rookpluimen en de as in de lucht kunnen problemen veroorzaken voor vliegtuigen. Door het vliegverbod van de voorbije dagen zijn tienduizenden reizigers getroffen. De schade voor de toeristische sector op Sicilië wordt geschat op 12 tot 24 miljoen euro. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille gewonnen. Ze won brons op de 200 meter wisselslag. Van Otterdijk heeft weinig ervaring op dat nummer, maar deelde haar wedstrijd perfect in, zegt ze.
5: Ik weet dat ik eerst moet draaien aan 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig er nog van voren. Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit gepest wat erin zat, dus echt super, super mooi.
2: Eerder won Van Otterdijk op het EK ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En nog op het EK kon Florien Gaspar zich plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Ze zwom de zesde tijd van alle finalisten. Het WK hockey is vandaag ook begonnen. De wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. En vanavond om 9:00 spelen de Red Lions hun eerste wedstrijd. Dat zijn de Belgische hockeymannen. Ze spelen in Waver tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, jij bent in Waver en volgt daar het WK. Hoe leeft het daar? Wat zijn je eerste indrukken?
6: Het is helemaal uitverkocht, de eerste dag van het WK-hockey in Waver. En terecht, want zowel de Red Lions als de Red Panthers dingen mee naar de medailles op dit WK. Allebei horen ze bij de wereldtop en willen ze nu oogsten in eigen land. De Red Lions spelen vanavond inderdaad al tegen Frankrijk. Daar kennen ze de bondscoach John Domen heel goed. Hij is nog steeds record international bij de Lions. En de Red Panthers openen morgen hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Het is een toernooi met een nieuw format in twee groepsfases waarin consistente ploegen beloond zullen worden. En laat dat net de sterkte zijn van de Lions die resoluut voor goud gaan. Waver is er helemaal klaar voor met een groot hockeydorp rond het stadion, als was het een festival. En ook de stad Waver is tot in het centrum doorbloed van het hockey, met vlaggen, speciaal aangeklede winkelvitrines en hockeysupporters van Maleisië tot Argentinië.
2: Jonathan, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal speelt Antwerp liever tegen Kortrijk. In het slot van die wedstrijd is het 0-3 voor Antwerp. Eerder vandaag speelden Union en Zultwaregem 0-0 gelijk. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
1: De Tijdloze.

0: Buizen.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hogeveen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
2: We zijn op plus de 2000 hectare. La référence était 2011, 1200 hectare. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
1: Zo'n 600 inwoners van het dorpje Soorbrood en de gemeente Butgenbach zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meesten kunnen terecht bij familie of vrienden, maar er is ook opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. Deze mensen zijn hals over kop vertrokken, soms enkel met een pyjama aan.
3: Un peu effrayé parce que elle fait vraiment apparemment tout près, donc c'est un peu stressant.
4: Je m'y attendais pas du tout, je croyais toujours que ça allait partir.
5: Comme vous pouvez le voir, il y a pas grand chose, il y a mon pyjama et mon pyjama, j'ai un sac à dos avec les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir. On va voir.
1: In een schriftelijke mededeling dankt koning Filip intussen iedereen die zich inzet om de brand te bestrijden, zoals het leger, de landbouwers uit de streek of de brandweerlieden die uit Duitsland zijn gekomen. Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé, in de Franse Ardennen is dat, vlakbij de Belgische grens. Zeker 25 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt bedreigd. De brandweer krijgt het vuur voorlopig daar ook niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. In Soersel in de provincie Antwerpen is het lichaam van een 33-jarige vrouw gevonden in haar woning. De vrouw werd vanmorgen dood aangetroffen door haar partner. De man werd intussen meegenomen voor verhoor. Volgens het parket gaat het voorlopig om een verdachte overlijden. Er is een onderzoek geopend. Sport dan. Het WK hockey is vandaag begonnen en de wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. Zo net zijn de Red Lions, het Belgische mannenteam, begonnen aan hun wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij volgt die wedstrijd. Zijn de Lions topfavoriet voor dit WK?
6: Dat is wel zo. Topfavoriet is een moeilijke favoriet, zeker wel. Er is een krantje van ploegen die naast elkaar komen te staan. Maar goed, de Red Lions weten wat succes is, hebben alles al eens gewonnen. En ondanks een periode van droogte zijn de Belgische mannen helemaal klaar om voor het goud te spelen op dit toernooi. Met Tom Boon bijvoorbeeld als wereldspeler van het jaar in de rangen zijn ze nog altijd ijzersterk. En er is een mooie mix met heel wat toptalent daaronder. Het zit goed vol in Waveren vandaag op de eerste dag van het WK inderdaad. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk is nog niet van start gegaan omdat de openingsceremonie met Henri PFR veel tijd in beslag neemt. Het is een leuke openingsceremonie, maar op België-Frankrijk is het dus nog even wachten.
1: Oké, Jonathan, dankjewel. In de hoogste klasse van het voetbal speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een kwartier spelen is het daar nog 0-0. In de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo is het 0-1 voor Westerlo. En eerder vandaag versloeg Antwerpen Kortrijk met 0-3. Union en Zulte-Waregem speelden 0-0 gelijk. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is Noor Fitz 11e geworden op de zevenkamp. Fitz begon als 12e aan de afsluitende 800 meter en kon dus nog een plaatje opschuiven. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor Noor Fitz het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen dan tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek. If you change your mind.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Intussen is er al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Een veertigtal van hen wordt opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Door de brand moest ook een kamp van jongerenorganisatie Kazoo opgebroken worden. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren net begonnen aan een survivalkamp in Ovifat. Vanmiddag werden ze samen met hun 8 monitoren ondergebracht op een andere plek in de buurt. Maar ook daar kunnen ze niet blijven, zegt Lieselot Vlemings van Kazoo.
1: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
0: De brandweer heeft de natuurbrand dus nog niet onder controle. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagenlang moeten doorgaan. Jan Batens, bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is ter plaatse in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
2: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien aan de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden.
0: Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens. Zeker 100 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt ook bedreigd. En de brandweer krijgt ook daar het vuur voorlopig niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. Meer dan 9000 wandelaars en lopers hebben de finish van de dodentocht in Bornem gehaald. Dat is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In totaal waren vrijdagavond bijna 13.000 mensen vertrokken voor de tocht van 100 kilometer. Het ging om de 57ste editie van het evenement. Sport dan. Het WK hockey is begonnen en dat wordt gespeeld in ons land en in Nederland. In Waver zijn de Red Lions, de Belgische hockeymannen, op dit moment bezig aan hun openingswedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, hoe doen de Lions het?
3: Niet zo goed. Het is 1-2 voor de Fransen bij de start van het derde kwart. De Belgen kwamen op gelijke hoogte via Nelson Onana, maar de Fransen tonen zich vandaag efficiënter in de chaos. Zo viel dat tweede doelpunt met Faal, die zich vanuit de rug van Alexander Hendricks aan de tweede paal naar een harde bal gooide. En de Red Lions die komen moeilijk op gang vandaag, ondanks een uitzinnig volgepakt stadion op deze eerste dag van het WK. Het moet straks dus gebeuren, of het moet nu gebeuren in deze tweede helft voor de jongens van Shane McLeod, om niet met een valse toernooi, met een valse nood aan hun toernooi te starten.
0: Jonathan, dankjewel. In de hoogste voetbalklasse speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Het staat 0-1 voor Brugge. In de race in Genk-Westerlo is het vlak na de rust 2-2. En eerder vandaag versloeg Antwerp-Kortrijk met 0-3. Union Zottewaargem eindigde op 0-0. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Isaac Kimeli moeten opgeven op de 10.000 meter. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. Het goud was voor de Zweed Almgren. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, WRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Ze is nog niet onder controle. Intussen is al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Het blussen verloopt ook erg moeizaam, onder meer door de hevige wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen, die ter plaatse is.
3: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht in met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
2: Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. De inwoners van Malmö die krijgen intussen ook de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, omdat de rook van de natuurbrand de voorbije avond ook het centrum van Malmö die heeft bereikt. De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het Marokkaanse leger heeft bijna 300 mensen opgepakt die de voorbije dag het Spaanse Ceuta probeerden binnen te geraken. Dat meldde Marokkaanse media. Honderden anderen werden aan de grens verjaagd. Twee weken geleden staken nog tienduizenden mensen die grens over. Op sociale media waren er oproepen om dat vandaag opnieuw massaal te doen. Daarom werden er aan de Marokkaanse en de Spaanse kant extra politieagenten en soldaten ingezet. Tot een bestorming kwam het vandaag niet, maar toch probeerde een grote groep mensen om de grens over te steken. Aan de grens in Marokko werden trouwens ook verschillende Spaanse journalisten opgepakt en het land uitgezet. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De Lions versloegen Frankrijk met 3-2. Een verslag van Jonathan met de penningen.
4: De gedroomde start van het toernooi voor de Red Lions met een overwinning in het burenduel tegen Frankrijk. Grote dank aan strafcornerspecialist Alexander Hendricks, want in het veldspel overtuigden de Belgische mannen te weinig, maar Hendricks maakte het verschil van op de enige twee strafcorners. Een gemikte assist op Duvekot en een kanonskogel om het winnende doelpunt mee te maken. Alle begin is moeilijk, zo zullen we het dan noemen, maar de Red Lions weten wel dat ze moeten verbeteren om het goud te behalen op dit wereldkampioenschap.
2: Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Simon van Glabeke, dat is best wel een prestatie, toch?
5: Zeker en vast. 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werden ze 4e, maar nu vielen alle puzzelstukjes dus wel in elkaar. De blessuregevoelige Simon Verheerstraat, die in de reekse van de 4x100 meter werd gespaard, die maakte in de finale het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraat nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië en het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e op 1300ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
2: Simon, dankjewel. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Racing Genk won dan weer tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt nog altijd groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig maar niet onder controle. Het blussen verloopt bijzonder moeizaam, onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
3: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
2: Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraeten.
4: Ik kom van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorig EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
2: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. En de Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Ruman Duvekot dat het beter moet.
5: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
2: Morgen beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. Landskampioen Club Brugge heeft Oud-Heverlee Leuven verslagen met 0-3. Een verslag van die wedstrijd door Olivier de Wilde.
6: Geen geweldige prestatie van de landskampioen. We zijn ondertussen wat gewoon, maar wel de 2e zege van het seizoen. Oud-Heverlee Leuven voetbalde wel dapper mee. Club Brugge was slordig en kreeg rond het 30 minuten een letterlijk helpende hand. Diacon trapte flauw, maar Leuven-doelman Van den Heuvel liet de bal toch binnenglippen. 0-1, extra zuur, omdat hij vorig seizoen nog bij Club Brugge speelde. Na de pauze minder animo. Club bleef wat bleekjes voor de dag komen, maar kwam wel via een kopbalsterke Brandon Mechelen op 0-2. Daarna ging de voet van het gaspedaal. Tressol die kon een counter succesvol afronden en de 0-3 vastleggen. Club blijft foutloos en staat virtueel met 6-6 aan de leiding in 1A.
2: Racing Genk heeft gisteravond nog gewonnen van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk slaagde erin om nog terug te komen. Het blijft minstens 15 graden vannacht met wat wolken, maar overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en droog bij maximaal 29 graden. Vanaf maandag neemt de kans op buien toe. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
3: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien aan de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011. En dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare. Dus ze groeien precies wel.
2: In Duitsland mogen 2000 inwoners van het geëvacueerde gehucht Gai bij Hürtgenwald weer naar huis. Vrijdag waren ze geëvacueerd omdat daar in de Eifelstreek een hevige bosbrand woedt. De vlammen waren tot op 250 meter van hun huizen genaderd. Maar gisteravond gaven de autoriteiten dan toch het verlossende bericht.
4: Es gibt gute Nachrichten für die Bewohner von Gai. Sie dürfen ab sofort in ihre Häuser zurückkehren.
2: De hulpdiensten geloven dat ze de brand nu onder controle krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen en ook geen huizen verwoest. Wel is zo'n 300 hectare natuur in de as gelegd. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Belgische grens en ook niet ver van de Hoge Venen. De bekende Franse zanger Patrick Bruel, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, mag het Franse grondgebied verlaten. Zijn gerechtelijke controle is versoepeld, zegt het parquet van Nanterre. De onderzoeksrechter had eerder al zijn reisverbod opgeheven, maar daar was het parquet tegen in beroep gegaan. Het Hof van Beroep heeft nu beslist dat Bruel voorlopig toch mag blijven reizen en neemt een definitieve beslissing op 16 september. Patrick Bruel is bekend van onder meer de hit Cassie.